wat het al nurst velen. Hij brengt me op het reine weid en laat me bin fresh en vota rieden. Hij heeft mijn zeil nie kroft. Hij leidt me op je rechte weg om zijn nomen zijn tolven. En wanneer ik op je hem diestren tol om dat is short en go, verst ik geen oinslek, dan du best bij me. Den stok en dine stad zijn mijn troost. Du melkst voor mij in dash rijd, zodat mijn fiend dat zijnen. Die jetzt mij eilig op een kop, mijn koffel rand even. Sicher wird in der Standhof gelebt, mit mir sein, solange ich lebe.

0: Dit is de Tienerstund.
1: Dit is de Tienersending van SW Radio Segenswelle. Schön, dat du dabei bist.